0: Sarsaunerami Jutana, Sidoni, Nilumayok, Korlotur Mutak, Uni Upper Sotil Lugo, 1986 Mutiluguila, Kangatasum, Katakoro Samangat, Tekani Kangilinami, Dakuaro, Tekunga, Kangilinamo, Itu Yuri Yaktor Semaro Samangata, Dakua King would look particular to it. Doctor Mulu Athletic Kangelina Ming Athletic Kangatasunga Catador Semang Mat Upper Sort of Diluguda Samoa Arctic Swedino Isabel Tosado Milavo.
1: They kunga Uterazo the 1986 Murox Semayumit Nereugi Akarti Lucy Ting Missome Catac Tokaro Seman Nirmat Kangatlene Mingarsoni Cougar Jurea Subtortana to saw my young Neonica Cogar Rachuti.
2: Eh, Juramus
1: in the Munica Unatuma. Eh, Pigarunalfuma. Eh, man, a Pigarun Narcitar to Titunga Sugin.
2: Eh. Testimony 1986 mil cork for tenna. Tenna no nehuira 1986 mil. Taqua Tikirasutin Maunga, Idlulum Mulu, or Sorto Muluk Sauro, Telluraming after a cork for Nilu. Taqua Gangu cork to the man of it of Mute. Maunga got him after him at the open of Pidutilu, to Chartiti. Balloon to serve you, but imagine me, who serve you. They got Tamaunga Tikian shooting Tamna Oblok Tamna Lakto 1986 Miss November 12th Motilu Tamna. It was a money only to win it, I couldn't not come after we need. Yamagira Tamaka November 11th Tamna Lunatula to Akarum of Sunita, they got it a palla shooting. Tikiani shooting the take got a mauer got a mare to Nartut. Got a mare Nartut. Uquamulak to share the take his palmer with Gelka. I got a mario lock of tenor. Mickey Matalumi, Nunakartu to Harvard time now Luni. I got to the Shangulak to Lutan, Idlumi, taken in, share long lock Luni. I think it take his palmer ten with a game Makarana. I got to Louis Lugari. At the carol of the Tamna Rubidum Lakto, Tamna Lunilo, at the Gilo, Tamna, Sistulis, Lutan, Nayo Lakto, Taquang Rupinazu, Itamakasuki, Timsul Rime, Tamanet to Hamaluta. Come a singer Mikhaina, the Matakinula Pangal, Unukalo, to the Nerevia, Nerevia will take up to King Yamaka. Overgohari have to bombard the civil Tamanio Porto, 6,000,007 Tamani Makakani, Tamanio Luxaro. You and Nectar Telefini, Ubatino, Yusi Pitani Sierra, Kenectaluni, Kenectar Tarsuni, Ubatining in my Ubatining in Rasugo. Cafier Sunica and Heaven Rattarsuni, Yusi Pin Kenector, Cabunang, Moro, Tino Mito. Kablunang orokto. Kinyin na suli. Kiyo katarako. Maning ito, babtinding ito na kaya lakatarala aksu. Kablunang orokto. Nalunang ito. Tanaluoy ila oktara. Kikit pala yung tao kamakatama. Tanalu siya ala. Aka Yusipis. Kamakatako kami. Ahimar nituk sa uma. Iglugilani sa pikami. Kira,
3: Ugo,
1: Ik ben daar ook in de meeuwen, ik ben daar ook in de meeuwen, ik ben daar ook in de meeuwen, ik ben daar ook in de meeuwen, ik ben daar ook in de meeuwen, ik ben daar ook in de meeuwen, ik ben daar ook in de meeuwen, ik ben daar ook in de meeuwen, ik ben daar ook in de meeuwen, ik ben daar ook in de meeuwen, ik ben daar ook in de meeuwen, ik ben daar ook in de meeuwen, ik ben daar ook in de meeuwen, ik ben daar ook in de meeuwen, ik ben daar ook in de meeuwen, ik ben daar ook in de meeuwen, ik ben daar ook in de meeuwen, ik ben daar ook in de meeuwen, ik ben daar ook in de meeuwen, ik ben daar ook in de meeuwen, ik ben daar ook in de meeuwen, ik ben daar ook in de meeuwen, ik ben daar ook in de meeuwen, ik ben daar ook in de

ilataima qitermiut hilangat hilalerikkunut nalautsaartaujut unikkaam eerpakka kuugaarumi unnuk nuvujanaartoq qannertaqqinareeli unnuk aammingulernaartoq zerumi lutik aqagu qannertaujarnaarmajoq mingulerlunittaq talorduani unnuk nuvujanaartoq qannertarnaartoq ublumi unarninga wan qaupat nuvujanaartoq mingulek tarlunilu qaupat oqsortuuni taima unnuk nuvujanaartoq qannertarluni mingulertarnaarlunilu unnukanneq anoqinga 15 mut tikittarnaartoq niglinarneqqarnaartoq tuumik qaupat nuvujanaartoq taimannatut ublumitut hilanga inneareivo oqsortoq qorlortuuni heqinnernaartoq ila unnuk allarneq ila qanoquna heqinnilaorluni nuvujattarluni maquqtalaorluni taima unnuk allarneartuugalua pingangnerluni 20 mut tikittarluni unarneqarneartoq formik eqaluktuutsianittau unnuk nuvujanaartut uangnerluti 20 mut tikittarluti niglinarninga 1 niglige kannernaartoq -7 unnuk aqagu nuvujanaarmajoq taima ilagilaortavut tuhaqqaugiarnaarmik matta taana kangerlinermiutaulauqqimajormik tuhaanaarmijuguttauq kangerlinermi tu qannortauquna tuhagakkartauq June 4 mit June 7 mut June 4 hitamanguvo hanatteili mut tikillugu LGM volleyball neqarjuarnaarmik matta arnailu angutillu MUI milu taikanilu SAS mi volleyball tagernaarmijut tautugeartorunnartarnaarmijut taimanneituvo ilagilaortavut tuhaqqaugiarneelerman